wordt rook. Ik huiver als ik denk aan jou, want liefde smelt me zo. En dan breekt twijfel door mijn baan, dat jij elk één dag zal verstaan. En ik hoor nog steeds die

Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie, vaat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow Road, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ja, los maar verder, hè. Los Lobos met de La Bamba. Ja, lekker muziek daar. Nu, jullie kiezen volgend. Baie dankie voor allemaal wat gestemd. Het is natuurlijk hier in Mike and the Mechanics, The Living Years.
1: Tijd voor die breakfast papgooi.

0: schip gaat. Maasbak gaat hier op verschuim. Hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschuim.
1: Krijg op hem, krijg op hem. Kap, kap, kap, kap.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewing.
3: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germanystraat, Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardware in Brackenfell? Nou, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Luigi op jou stasie.
2: Die program was moeilijk gemaakt in Jakarta, harde waren. Jouw instop, harde waren.

Nog een lekker song, net vir jou. Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency.

0: programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency. Hier hoe ons het warm. Vuur warm.
1: Dan sê hartelike goeiemiddag aan jou, bye bye, welkom hier by Van die Pad saam met my Royes, lekker om saam met jou te wees, what a day, ja die landbou en Debbie wat net vroeger was, en Ian Miller, lekker om saam met jou te wees, dis maandag, een splinter nieuwe week wat voor ons lê, en ons is reg vir hierdie ene, ek kan julle beloof, ons reg vir hierdie week, want hy kan definitief nie die beter gaan en slechter gaan as laas week, absolute nachtmerrie laas week gewees, maar ek hoop jou week het ook reg begin, en ons gaan vir jou heerlijke muziek maak, ons gaan vir jou lekker keier muziek maak, en is gaan sorge dat hierdie volgende 3 ure saam met jou een van die beste tyd is in jou lewe. So bye bye, welkom, ek het Nama recept gekry, mense, ek het al die pad van die Mubie, dankie Johan Nagelille, die borg natuurlijk van hierdie program, die Mubie en Clearing Agency, en Jolien Zille van Sorilina het ek daar die heerlijke recept gekry, en laat hem julle deel, het is, ek is verskrikkelijk opgewonde.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moekse se pap en bors tomato rolisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou wat aangaan in die verkeerssake. Daar is net een ding jy moet aangemeld is op Vissershoek Road daar by Durbanville Landmark Green Coffee Supply. Daar is twee voertuie in mekaar. Een bakkie en een voertuig, dat lyk vir my na omtrent een lelike bezigheid. Towing scenes is daar by die scene en nooddienste. So dit is al wat opgedateer is huidiglik in daai omgewing. So daar in Vissershoek pad Durbanville, wees maar versigtig en vat 'n alternatiewe roete.
0: Hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Jy kan nou die Joustas en buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.

zet nader, trek dicht die gordijnen. Gooi mij verlos en met je zakkie medicijnen. Gooi jouw hassen waar ik

jenom brýv. Kajobord, postechbord, in jou. www.joustasi.net. Joustasi, waar jij zaak maakt.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.